0: TV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-1.

0: 0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd.

0: raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
5: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
4: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
6: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk

0: we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram Meta is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon, ook een bui bij 20 tot 24 graden.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
6: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
5: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
7: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
5: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, vader. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Trophy on the beat.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en hij was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij raakte gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer, wolkenvelden en zon bij 20 tot 24 graden.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is maar...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op EG ten
2: Katen. RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 lid. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in

0: films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou er van zich als wij gingen scheiden? 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen in het woordenboek gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 2 kilometer door de controles, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
6: De ochtend van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.

0: De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Mazing Menu.

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kast goed, al je liefde weer is op.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, en de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest één loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Het weer. Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.
1: Het Mazing Menu.

0: 4. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland krapten ze slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les.

0: dierenbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AceNT is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
6: Hallo, hallo. Het is Studio Paard op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen muziek van David Guetta. Roxette is onderweg. Maar eerst Imagine Dragons. Dit is Wrecked.
0: RTV 4. Goedemiddag.

0: Imagine Dragons Wrecked hoorde je hier bij NTV 4. Maakt het 5 minuten over 2 op deze vrijdag 7 augustus 2026. Leuk dat ik erbij ben. Tijd voor een spiksplinter nieuwe editie van...
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Met mij, Rick Maliepaard.
3: Maliepaard, wat een gekke naam eigenlijk.
0: En tot en met een uurtje 5 weer gezellig bij jou op de radio hier bij NTV 4. En wat ben je deze heerlijke vrijdag aan het doen? Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt hij hier binnen. Leuk verzoekje erbij. Draai ik hem zometeen hier ook nog voor jou op de radio bij RTV 4. Hoe leuk is dat? Ik zit even te kijken op de kalender. Het is vandaag 7 augustus. Het is vandaag internationale dag van het bier. Ik zou zeggen, trek er een open. Want dat doen we altijd op de... eerste vrijdag van augustus, dan staan de goudgele rakkers centraal. Nou, weet je dat ook weer? Kunnen we door? Zometeen muziek voor Roxette onderweg. Listen to your heart.

0: Roxette en Listen to Your Heart.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Het is vandaag internationale dag van bier. Dus wist je dat vroeger in de middeleeuwen bier elke dag gewoon werd gedronken? Dat deden ze omdat het water toen in plaats van water.

Het is Edwin Vierwijnluister, Studio Paard op de vrijdagmiddag. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Laat het vooral weten via een berichtje naar de studio. Dat kan via rtv4.nl/app. En Monique, die kwam met een heel leuk berichtje. Die zei van, ik heb een lekker zomers plaatje. Met die grijs weer van vandaag is het wel goed. Hugo nu en The American.

0: Pink hoorde je bij RTV4 en Stupid Girls.
1: RTV4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Dierenopvang Koningen houdt op 24 september gratis kattenactie voor Minima uit Ommen, Hardenberg en Staphorst. 50 katten kunnen gratis gesteriliseerd of gecastreerd worden, gevaccineerd of gechipt. Aanmelden is verplicht. En de actie loopt om zwerfkatten en ongewenste nestjes te voorkomen. En de standbeeld van Elfstedenwinnaar Renier Paping in Ommen is opnieuw vernield. Het beeld werd van de sokkel gehaald, maar werd even later teruggevonden. De gemeente onderzoekt camerabeelden en bekijkt nu naar de herstelkosten. Het is al de derde keer dat het beeld doelwit is van vandalisme. De bedoeling is dat hij snel teruggeplaatst wordt. En de gemeente Hardenberg wil eind volgend jaar starten met buurtbussen op afroep. De busjes brengen reizigers rond naar de reguliere openbaar vervoer. Zo blijven de kleine dorpen bereikbaar. En later dit jaar beslist de gemeenteraad over het definitieve plan, de kosten en de verdere uitwerking. Kijken we naar het weer. Het is later in de middag. Komt op steeds meer plekken de zon door. Het is nu weer nog bewolkt. En de komende nacht wordt wel fris met de temperatuur rond de 10 graden. Morgen flink wat zon. Ook wat warmer. 25 tot 28 graden. En zondag trekt er een westenwind iets aan. En wordt het met veel zon toch nog 31 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. Ik zie weinig files in de regio staan. Dat is wel fijn. Eentje gemeld. N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer met 7 minuten vertraging. En rijden door een technisch onderzoek geen treinen tussen Steenwijk en Meppel. Doe daar voorzichtig aan.
1: Rick

Jones en You Don't Know Me hoorde je hier bij RTV 4. Hey, ik heb zometeen weer een

0: Alan Walker, All Falls Down, hoorde je bij RTV 4.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hem hier naast me liggen. Het is de groene RTV 4 dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld. En erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En ja, als luisteraar mag je dan op dat genre een nieuwe plaat neerzetten. Nummer 1 is de genre rock, alternatief en gitaar.
1: 1.
0: Op dit moment Kensington en A Moment.
1: 2.
3: Als je niet slikken kunt, dan heb je slikken.
0: 2 is het Nederlands product, Het Goede Doel en één fout.
1: 3.
0: Nummer 3 is genre pop Miss Montreal en Just a Flirt.
1: 4.
0: En op nummer 4 worden we gerickrolled met het genre classics hits Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En 5 is de genre dance Lost Frequencies en Love to Go.
1: 6.
0: En nummer 6 is de vrije keuze, kan niet altijd 6 gooien. Kingfisher en Killa.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi met de dobbelsteen, die stuitte door de studio heen en komt terecht
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Het is geworden nummer 2, het genre Nederlands product. Op dit moment staat er op Het Goede Doel met één fout. De vraag is, welke Nederlands track moet al terugkomen? Het mag alles zijn, het mag ook gewoon Nederlands gezongen, Engels gezongen. Als het maar gewoon uit Nederland komt, stuur het door. Dat kan via rtv4.nl/app. En dan, wie weet, komt hij zometeen wel op nummer 2 in de muziekdobbel. Hoor je nu Het Goede Doel? Dit is één fout.

0: Het goede doel. Op nummer 2 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: En ik kreeg een best wel goede tip binnen. Die op de muziekdobbel kan. Kreeg ik van, even kijken, wie was er ook weer? Anouk. Anouk kwam met best wel een hele leuke. Een hele goede zelfs. Gisteren wou natuurlijk het droevige nieuws naar buiten dat Johnny Kaagman is overleden. En als we het dan toch over een Nederlands product hebben, dan kan deze wel erop. Urban Fire. En The Weeknd. Staat ineens dus op nummer 2 in de muziekdobbel. En wie weet dat hij volgende week wel gedobbeld. Het is Studio Paards op de vrijdagmiddag van RTV 4. Zometeen Lost Frequencies onderweg. Na deze van Diesel. Dit is Sao Solido Summer Nights.

0: Studio Paard.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harden en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer 6 minuten. Dan de N55 tussen Emmeloord en Zwolle. Tussen Kampenoord en Hattemerbroek staat 4 kilometer 6 minuten. En de N340 tussen Zwolle en Ommen. Tussen Oud-Leus en Ommen staat 3 kilometer 5 minuten. Dat komt door een ongeluk. Dus daar moet je ook even opletten. Mensen nog die met de trein reizen door een technisch onderzoek rijden er geen treinen. Tussen Steenwijk en Meppel.
5: Dit is RTV 4.
2: Studio Paard.
4: Yes, yes, dit is de vrijdagmiddag van RTV 4. Studio Paard, fijn luisteren. Zometeen Nash en Walk of the Year, Nicknames. Naar de Pointer Sisters. En I'm so excited.
5: RTV 4.

0: just pretend?
1: Gnash en Walk of the Earth hoorde je.
0: Can we just be friends?
1: En Nicknames in de voordag. De Pointer Sisters en I'm so excited.
2: Studio Paard.
3: Rick Mali Paard.
1: Hallo. Het is de vrijdagmiddag van RTV 4 waar je luistert. Studio Paard, leuk dat je erbij bent. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Laat het vooral weten via een berichtje naar de studio. Dat kan via rtv4.nl/app. Als je die via je browser op je telefoon invoert, dan opent hij zo WhatsApp. En dan kan je zo een berichtje sturen hier naar de studio van RTV 4. Ik kreeg een berichtje binnen van Douwe. En Douwe die wilde heel graag zometeen de nieuwe van Flair horen. Door het oog van de nacht. Die hoort hem zometeen hier naar de Arctic Monkeys.

0: Flair.
1: Met jou.
0: En door het oog van de nacht. Je hoort hem hier bij NV4. Het is tijd om even kennis aan te maken met nieuwe muziek. Dat vandaag is uitgekomen. Het is natuurlijk vrijdag, New Music Friday. En er zijn hele toffe dingen weer uitgekomen. Onder een nieuwe single van Snelle. En ik ga je vanavond in Hoekman FM ook nog voor laten stellen aan de nieuwe van Aniek. Maar eerst de nieuwe van Luna. Dit is Schoonzoon.

En dat is een nieuwe van Luna, je hoort de schoonzoon hier bij RTV 4. Ongetwijfeld vaker hier horen. Superleuke track. Het is RTV 4 met nu Meatloaf en I Do Anything For Love.

0: Gold Kimono en To Tomorrow. Hoor je bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Dierenopvang Koningen houdt op 24 september een gratis kattenactie voor minima uit Ommen, Hardenberg en Staphorst. 50 katten kunnen dan gratis gecastreerd, gesteriliseerd, gevaccineerd en gechipt worden. Aanmelden is verplicht en de actie die helpt zwerfkatten en ongewenste nestjes te voorkomen. En het standbeeld van Elfstedenwinnaar Reinier Paping in Ommen is opnieuw vernield. De beeld werd van zijn sokkel gehaald, maar werd even later teruggevonden. De gemeente Ommen onderzoekt nu camerabeelden en bekijkt of er herstelkosten zijn en wat dat precies zal zijn. Het is al de derde keer dat het beeld doelwit is van vandalisme. De bedoeling is om hem snel terug te plaatsen. En de gemeente Hardenberg wil eind dit volgend jaar starten met buurtbussen op afroep. De busjes brengen dan reizigers naar de reguliere openbaar vervoer. Zo blijven de kleine dorpen bereikbaar. En later dit jaar beslist de gemeenteraad van Hardenberg over het definitieve plan, de kosten en de verdere uitwerking daarvan. Gaan we kijken naar het weer. Het is vanmiddag bewolkt, maar op steeds meer plekken komt de zon door. Dat zal zeker later in de middag zijn. Wordt het komende nacht ook nog wel fris met temperaturen dan rond de 9 tot 10 graden. Morgen, dan is er flink wat zon en dan is het ook warmer met 25 tot 28 graden. En zondag trekt de westenwind op en wordt het dan met veel zon alsnog een 31 graden. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Allereerst de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harden en knooppunt Hatsmerbroek 5 kilometer, 5 minuten. En voor de rest is het relatief rustig, dus rij lekker door.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

0: En aan de telefoon is onze weerman Jelle. Goedemiddag Jelle.
1: Goedemiddag Rick. Deze heb ik nog wel gemist vorige week. Dus ik vind het heerlijk om hem weer te horen.
0: Ja, dat geloof ik. Ik was hem vorige week, laat ik zo zeggen, het was voor het eerst dus lange tijd dat we weer belden nadat jij een heerlijke roadtrip hebt gemaakt door, ik weet niet waar allemaal, heel Europa, je hebt Noord-Afrika gezien en weet ik het allemaal niet. Dus ik was deze zo helemaal ook weer vergeten. Dus, maar hij is er ook weer bij. Dus,
1: het komt er helemaal terug als vanouds. Hartstikke leuk.
0: Daarom. Dus hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed met jou?
0: Ja, ook goed. Dus ik heb niks te klagen. Dus, behalve het weer.
1: Vind ik dat een beetje
0: grauw en grijs.
1: Ja, maar het is wel goed voor de natuur hoor. Helaas zijn het ook de laatste spetters. En dat zal ik zo toelichten.
0: Ik ben heel benieuwd.

0: Nou Jelle, ik zou zeggen, ik zit even te kijken naar buiten wat ik zal zeggen. Het is grauw en grijs, maar zit er wel beter weer aan te komen vandaag nog?
1: Ja, zeker, zeker. Allereerst, die buien die zijn eigenlijk hard nodig. Veel meer zouden moeten vallen. Er is nu 1,5 millimeter gevallen, misschien nipt 2 ergens. Ja, dat is veel te weinig. We hebben een tekort van meer dan 200 millimeter. Dus dat zet geen zoden aan de dijk. Er moet veel meer vallen. Dat komt er niet. Er komen inderdaad opklaringen, zoals je al zei. Het is nu nog grijs, maar vanavond komen er steeds meer... verdwijnen steeds meer wolken, komt er steeds meer zon bij. Ja, en dan is het eigenlijk best een hele lekkere avond. Ik denk 9 uur, een graadje of 18. Met best veel zonneschijn. Dus lekker eigenlijk. Fijne avond nog zo.
0: Kijk, lekker. Dus als je nog een avondwandeltje wil maken, dan moet je vannacht toch nog, of vanavond gewoon even lekker nog op uit.
1: Absoluut, er is perfect weer voor.
0: Kijk, lekker, lekker. En als we dan kijken naar morgen. En morgen is het dan zonnig, hoop ik dan.
1: Ja, zeker. Maar voor het zover is, kan er vannacht een kleine mistbank ontstaan. Er staat weinig wind ook, dus vandaar dan die nevel of dus wat mist. Het wordt ook een koele nacht, dat zijn we niet meer gewend de laatste tijd. Het wordt 9 graden, dus dat is serieus wel fris. Dus lekker doorluchten zaterdagochtend, dat is nodig. Want morgen overdag is het bijna geheel zonnig. 25 graden, nou dat is allemaal zo gek nog niet. Het is eigenlijk zelfs gewoon prachtig zomerweer. En dan in de nacht naar zondag met een graad of 10 s'nachts opnieuw zo'n frisse nacht. Maar zondag overdag dan zijn we die frisse lucht kwijt, Rick. Het wordt dan denk ik wel 29 graden.
0: Och jeetje, weer zo lekker warm.
1: Het wordt echt weer tot zomer.
0: En hadden we dan niet genoeg dagen voor gehad, hè?
1: Ja, dat zou je wel denken zo. Hè. Het is veel, want het is ook vaak warm. Maar de koele nachten, die moeten nu in ieder geval wat verlichting geven voor mensen die hitte wel zat zijn, denk ik.
0: Ik ben wel blij dat Lexo zich voor mijn slaapkamer is. Het is heerlijk dat het weer wat afkoelt zometeen.
1: Nou ja, dat is absoluut fijn hoor. Dus goed blijven luchten. Dat kunnen we ook goed gebruiken, want de nieuwe week wordt opnieuw warm. Ik moet zeggen, maandag en dinsdag valt het nog mee hoor. Ik denk beide dagen wordt het een graad of 4, 25. De dag begint met zon. Later op de dag vallen er een paar buien. Wederom echt niet genoeg voor dat droogteprobleem. Maar er kan dus wel een druppel vallen. Nou ja, en dan vanaf woensdag, je raadt het al, het wordt opnieuw heet.
0: Heet of warm?
1: Nou, we beginnen woensdag met warm. Woensdag denk ik een graad of 28. Dus dat is al een stapje boven die 25 van de maandag en de dinsdag. Dus maandag, dinsdag 25, woensdag 28. Ja, en ik denk toch echt wel heet op de donderdag en vrijdag. Zo tijdens ons volgende belletje zou het zomaar eens 33 graden kunnen zijn.
0: Oh, nou, lekker dan.
1: Nou, absoluut. Daar moet je het mee doen.
0: Ja, ik ben blij dat ik een airco hier heb, denk ik.
1: Ja, daar zit jij wel goed. Ja, absoluut.
0: En tip voor komende week, ga lekker nu alvast doorluchten. Het is nu lekker fris en dan kan je de komende week weer lekker vooruit met een koelhuis.
1: Nou, absoluut, absoluut. En anders wachten tot volgend weekend, want dan lijkt het langzaam wat af te koelen. Al is het dan met 25 graden nog steeds niet koud.
0: Nee, precies. Maar ik zou zeggen, nog wel wat koeler dan de 32, 33 waar je het net over had.
1: Ja, dan zijn we die hitte wel even kwijt, denk ik.
0: Daarom. Heb je nog een leuke weerspreuk?
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Rick, geeft augustus, zoals de aankomende week, veel zonneschijn. Zeker krijgen we gouden wijn.
0: Nou, ik hoorde van de week toch weer een nieuws dat we niet heel veel wijn hebben. Dat het heel slecht gaat met de wijnoogst. Of is dat juist dat... ding.
1: Ja, dat is het ding inderdaad. Het is, dit is goed voor de wijn. Dat droge, hele droge natuurlijk kan. Er kan best ook wat regen bij. Maar ik moet je zeggen, Nederland produceert inmiddels, ik heb dat even nagetrokken, al ruim 1 miljoen wijnflessen per jaar.
0: Zo, dat is nog veel. Vind ik veel.
1: Ja, en dat vind ik ook best veel hoor. Dat staat niet in verhouding met de blijkbaar 4 miljard flessen van Spanje. Dus 6 miljard flessen van Italië. Dat zijn er dus 400... tot 600, 4000 tot 6000 keer meer. Maar goed, wij komen dus ook op 1 miljoen.
0: Nou, dat is toch nog wat, hè? Daar zijn we toch ook nog ergens goed in.
1: Het wordt toch Nederlandse wijntijd. En het wordt alleen maar beter qua klimaat. Er zijn veel nadelen aan de opwarming. Maar wijnboeren zullen tevreden zijn.
0: Dat geloof ik wel, ja. Jelle, mag ik je weer bedanken voor vandaag?
1: Rick, jij bedankt.
0: En tot volgende week.
1: Hey, tot dan, hè.

Belleke en I love it, I love it, I love it. Hoorde je bij RTV 4. Zometeen heb ik de nieuwe van Cat's Eye voor je. Animal, maar eerst sneller. Dit is Hoodie Date.

0: Radio Paard. RTP 4.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
2: Studio Paard.

Vagrant van Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Hoorde je bij RTV 4. Studio Paard is bijna luisterd. Leuk dat je erbij bent. Heroes is onderweg en ook Gracie Abrams met de nieuwe track Hit the Wall. Hoor je zometeen bij RTV 4. Studio Paard is bijna luisterd en Ben Forte is er ook. En dit is wat ik nodig had hier op de vrijdagmiddag.

Wow-oh. Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet. Wow-oh. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen. Maar voor nu denk ik niet aan morgen.

Chris Abrams en Hit the Wall hoorde je bij RTV 4. Zometeen is het geworden voor de headlines en de NOS van NOS. En ook nog een streeknieuws. Zometeen Cameron Mitcom met Kingdom of Fear. Naar deze van Martin Garrix en

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Veghel. Dierenopvang Koningen houdt op 24 september een gratis kattenactie voor minima uit Ommen, Dalfsen en Staphorst. 50 katten kunnen gratis gecastreerd, gesteriliseerd, gevaccineerd en gechipt worden. Aanmelden is wel verplicht, maar de actie helpt in ieder geval zwerfkatten en ongewenste nestjes te voorkomen. Het standbeeld van Elfstedenwinnaar Reinier Paping in Ommen is opnieuw vernield. Het beeld is van een sokkel gehaald, maar werd even later teruggevonden. De gemeente onderzoekt de kamerbeelden en bekijkt naar de herstelkosten. Er is nog voor een derde keer dat dit, voor de derde keer dat het beeld doelwit is van vandalisme. Het is de bedoeling dat hij snel in ieder geval weer wordt teruggeplaatst. En de gemeente Hardenberg wil volgend jaar starten met buurtbussen op afroep. De busjes brengen reizigers naar het reguliere openbaar vervoer. Zo blijven de kleine dorpen ook bereikbaar. Later dit jaar beslist de gemeenteraad over het definitieve plan, de kosten en de verdere uitwerking. Kijken we naar het weer. Het is bewolkt, maar op zeven plekken breekt de zon ook door. Het wordt komende nacht wel fris met lokaal nog wat mistbanken en dan een graad of 10. Morgen is het ook veel zon, dan flink wat warmer, 25 tot 28 graden. En zondag spant de kromen, de 31 graden. En dan ook regelmatig wat zon. Situatie op de weg, dit zijn de belangrijkste voor onze regio. Er is file. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Er is helemaal geen file. Rij lekker door, zou ik zeggen. Laten we teruggaan in de muziek.

0: James Morrison, en je hoorde Never Ever Hurt Like You. Het is de vrijdagmiddag van RTV 4. Leuk dat je luistert naar Studio Paard. En iedere vrijdag omstreeks 4:50 wil ik altijd even met jou eventjes de rust terugpakken. Het is natuurlijk een drukke werkweek geweest. Misschien dat je gewoon lekker op vakantie met de kids bent geweest of zo. En toe bent aan even wat rust. Misschien dat je vandaag de caravan opgebouwd of afgebroken omdat je morgen weggaat. Het kan allemaal. Dus tijd voor een momentje van rust in handen van Bukkers vandaag. Dit is Iedereen Hef een Reden.
1: Even een momentje van rust.

Nothing But Thieves. En je hoorde Evolution hier bij RTV 4. Daarvoor nog even een momentje van rust. Bukkers en iedereen hebben reden. Daarbij komt een langzaam het einde aan deze editie van Studio Paard. Zometeen naar 5 uur is het nog geen tijd voor Tango Artist Friday. Volgende week, ik durf het te garanderen, volgende week zijn ze er weer.

Een heel goed weekend. Ik ben het met trouwens vanavond weer. Tijd voor dan een nieuwe editie van Hoekeman FM. Dus ik meld me dan gewoon lekker weer. Ik heb deze dag lekker voor je. Dus

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden ook kort in het oosten van het land. De meeste die er staan hebben hooguit nog zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Twee uitzonderingen, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar een klein kwartier vertraging. En de andere kant op dezelfde A12 vanaf Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is RTV 4.
5: Thank God it's Friday.
1: RTV 4.

0: zonnig en warm. Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de parkkorte files nog in het oosten van het land, de meeste oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens om te beginnen. Bij de grenscontroles daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord zo'n 6 kilometer file met, zoals gezegd, ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen meer.
1: Thank God it's Friday.
0: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. Politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land nog op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar bij de grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
5: Thank God it's Friday.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.

Taylor Swift, Theo de Elizabeth Taylor hier bij RTV 4. Hou jij ook toevallig van die beetje Zero's Rock? Nou, ik kan je zeggen, die is terug. Dan wel een paar jaar geleden uitgebracht, maar als je dit zo hoort, dan krijg je gewoon spontaan weer flashbacks naar die tijd. Het is de nieuwe van Seagirls. Dit is Midnight Butterflies. MUZIEK

Het was de track van S10 en Oscar en de Wolf. You're the Safe and Sound hier bij RTV4. Ik heb nog één track waar ik je graag aan kennis wil laten maken. Het is de nieuwe van Luna. En de track heet Schoonzoon. En hoor je nu hier bij RTV4 bij Listen Up.

The Script en Hall of Fame. Daarvoor nog de nieuwe van Luna en Schoonzoon. Komt er langzaam een eind aan deze editie van Listen Up. Herjan, die zal er hopelijk volgende week zijn wel weer zijn. Gaat er wel vanuit. En zometeen is het tijd voor Hoekman FM. Dan is onze Jeffrey er weer. Niet. Want ik ben er. Zometeen ook nog wel lekker naar 9. Je hoort er zometeen mij dus naar 9. Hoekman FM, Malipaard FM. Dat nog naar deze van Jelly Roll. En I'm good. Tot zo.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Hoekman FM.
3: Jeffrey geniet nog even lekker van zijn vakantie. Dus hoort mij tot en met 11 uur vanavond. Met zometeen Sea Bastille. Maar eerst Jay-Z en Alicia Keys. Dit is Empire State of Mind. RTV.

Steve Bestil, are you at a grip? Hallo, hallo, het is Hoekman FM hier op de vrijdagavond. Leuk dat je erbij bent. Jeffrey geniet lekker van zijn vakantie, dus deze week en ook volgende week ben ik nog gezellig voor hem hier op jouw vrijdagavond. Kan ik iets voor je betekenen? Stuur het vooral even door. Dat kan via rtv4.nl/app en dan komt het gewoon hier binnen in de studio van RTV4. Hey, zometeen muziek voor je van Alessia Cara met Heer. Ook James Bay is voor je onderweg met Bad Fake Smile. Eerst heb ik hier voor je Samber. Dit is Homewrecker in de avond van...

Alessia Kera, je hoorde hier. In de avond van RTV 4, Hoekman FM, is op hier wat je naar luistert. De vrijdagavond, leuk dat je erbij bent. Hey, ik heb zometeen weer een hele goede track voor je. Een nieuwe track, een smaakmaker waar ik je zometeen mee kennis ga laten maken. Want het is, hoor je zometeen hier bij RTV 4, welke dat is. Maar hier zometeen Ben Forte, weg met jou. Dit is een Rowan Keating, dit is Life is a Rollercoaster.

0: Maria Mena, je hoorde All This Time Pick Me Up Song.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Nou, de komende dag wordt fris hoor. Lekker tijd om je ramen open te gooien, want het kan lekker doorwaaien. Het is 9 tot 10 graden vannacht. Morgen 25 tot 28 graden, ook flink wat zon en ook flink wat warm. Maar dat warmste dag van de week, die komt zondag met dan een graad of 31 en regelmatig zon.
3: Hi, you. Come a bit closer.
0: Het is tijd om je kennis te laten maken met een nieuwe track, een smaakmaker. Dat doe ik dit uur, maar ook volgend uur. Een plaat waarvan ik zeg, van die moet jij echt even wat vaker gaan luisteren. Ook gewoon lekker in je Spotify ja, lijstje gooien. Ik heb het over Aniek. En zij komt uit Meppel en maakt hele toffe, lekkere poppy songs. Maar ook deze nieuwe ondervalt. Smoke is nieuw hier bij RTV 4.
4: I guess this is it.

smoke. Aniek Smoke hoorde je als smaakmaker bij RTV 4. En over een uurtje draai ik hem nog een keer en dan wil ik graag weten wat jij ervan vindt. Nu muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

5 Seconds of Summer, Jordi Easier hier bij RTV 4 in Hoekman FM. Jordi, nu deze van Danny Worrells. En zometeen hebben we nog Pitbull voor je met Wild Wild Love.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
4: De vrijdagavond van RTV 4. Zometeen heb ik weer tijd voor je voor de Hoekman FM Top 5. Naar Ariana Grande en eerst Inna. Dit is Sun Is Up. RTV 4.

0: Ariana Grande and You're the One Last Time. Hoekman
1: FM. Dit is de Hoekman FM Top 5.
0: Het is tijd voor de 5 meest populaire platen van dit moment in de Hoekman FM Top 5. Ik heb 2 zakkers voor je. 1 stijger en 2 platen die zijn blijven staan. Of de nummer 1 ook op dit moment blijft staan, dat kan ik je niet zeggen. Maar wel wat op nummer 5 staat, dat is een zakker. Ik heb het over Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You en die vind je op...
2: 5.

0: Hij zakt een plekje, Teddy Swims. En Mr. Know-It-All in de Hoekman FM top 5. En nu naar de stijger van de week. Die is in handen van Hugo en Jamerican.
1: Dit is de Hoekman FM top 5.
0: En die vind je op nummer...

0: De nummer 2 uit de Hoekman FM top 5. De Bosa en Magnetic. En het is tijd voor de nummer 1. Het WK is inmiddels al een paar weken achter de rug, maar deze blijft maar hoge ogen gooien.
1: 1.
0: Shakira, Burna Boy, vind je op nummer 1.

De nummer 1 uit de hoek van FM Top 5. Je de Burna Boy, Shakira en Die Die. En zometeen ga ik die smaakmaker weer even voor je draaien. Nieuwe track die ik heel erg goed vind. En hopelijk jij ook. Welke het is, je hoort hem zometeen naar deze van Alexios.

0: Hoekman FM.
1: Het Hoekman FM weer.
2: Het is een koude nacht die eraan zit te komen. Lekker de deuren en ramen opengooien. Het wordt ongeveer een graad of 10 vannacht. Morgenochtend met nog wel wat mist. Komt uiteindelijk de zon op veel plekken tevoorschijn. Wordt het 25 tot 28 graden. Zondag is het warmst dit weekend met 31 graden en regelmatig wat zon.
3: Hey, you. Come a bit closer.
1: Hoekman FM. Smaakmaker.
2: Het is tijd voor de tweede keer te laten kennismaken met een nieuwe track die ik heel erg goed vind. En hopelijk jij ook. Het is de nieuwe van Aniek. Ze komt uit Meppel en maakt hele lekkere poppy songs. En ik wil hem daarom graag ook aan jou laten horen. De nieuwe van Aniek, die heet Smoke. En hoor je nu hier bij RTV 4.

Carolina Liar, je hoorde Show Me What I'm Looking For, hoorde je bij RTV 4 in Hoekman FM. Hey, mijn naam is Rick, tot en met 11 uur gezellig bij je. En met nu een plaat die mij nooit is blijven vervelen. Panic at the Disco, dit is...

Time Flies. Once in a while hoor je bij Edwin 4. Daarbij komt er langzaam een einde aan deze editie van Hoekman FM. Maar wees niet getreurd, zometeen gaat RTV 4 gewoon verder. Met DX Vibe samen met Jesse Sprikkelman. Dus hou je radio gewoon lekker hier aan. Dat is altijd goed. Hey, zometeen One Republic nog voor je met Need Your Love. Maar eerst deze van

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: The X-Vibe.
0: RTV 4.
6: Let op. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
7: Dit is The X-Vibe.

aan de popmuziek die gemaakt is. In dit nummer bijvoorbeeld Stupid Disco van Junior Jack zit. De bekende sample van Dare Me. The Pointer Sisters 1985. Het is die X-Vibe. Goed dat je erbij bent. We duiken in die housegeschiedenis.

fase van The House waar het veel radiomakers die daarnaast in hun thuisstudiootje, zie ik zo voor me, een beetje gingen pielen en prachtige house tracks brachten. Een daarvan is Anja Schneider. Dat was een vrouwelijke

Break My Soul van Beyoncé is een absolute ode aan de zwarte queer clubcultuur, om specifiek te zijn uit de jaren 90. Het is ook een ode aan de muziek uit die tijd. Robin S. Show Me Love is erin verwerkt. En natuurlijk Madonna en Vogue. Dit is The X-Bub op de radio.

Als het een echt mooi weekend is, dan veeg je door tot de petit matin. Dat betekent in het Frans de vroege ochtend. En is de tracknaam van NTO. Franse producer Anthony Vavier hoorde je in die X-Vibe. En vanuit Frankrijk pakken we het vliegtuig. Een mooie privéjet met een gouden interieur naar Amerika. En daar vinden we Octo Octa.

prachtige kastelen. Veel regen en dat is de vibe die daar ook bij hoort. Dat zie je allemaal als je op vakantie gaat naar Wales. En daar komt deze dame vandaan. En die cultuur van dat land, dat is ook verwerkt in deze track. Dat hoor je. Kelly Lee Owens en Melt in the X-Vibe.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.